0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express. Iedere

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Het Antwerps terras van Radio Express, iedere

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

0: de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: Voor de Antwerps terras van Radio Express, iedere zaterdag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Hallo, ik ben Mark en ik nodig jullie iedere zaterdag tussen 10 en 12 uit op ons Antwerps terras. De interviews van de afgelopen week, het Antwerps verhaaltje van Patrick van Uitsel, de lekker Antwerpen tip van Michel, je hoort ze allemaal nog eens terug, samen met onder meer toffe nieuwe songs en een overzichtje van de jarigen van die dag.
1: De Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!
1: Dit is

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In 1967 kreeg de Britse band Manfred Mann een nieuwe zanger. Paul Jones maakte plaats voor Mike Dubbo. Manfred Mann stond erom bekend dat ze zelden zelf nummers schreven, maar vaak liedjes van anderen oppikten. Zo ook met Haha, Set the Clown, geschreven door Tony Hazard. En nee, dit lied speelt zich niet af in een circus. De clown is een stand-up comedian in een comedyclub. Een toeschouwer komt er om zichzelf op te vrolijken, ziet een meisje op de dansvloer en probeert haar te versieren. Hij denkt dat hij succes heeft, tot ze zegt dat ze getrouwd is met de clown. Die lacht hem vervolgens uit in het refrein. Het was Manfred Mann zelf die het idee had om het nummer te openen met een fluitsignaal gemaakt op een mellotron. Het werd een groot succes in Engeland en Europa, al stond de band er eerst wat weigerachtig tegenover. Mike Dubbo gaf zelfs toe dat hij het niet graag zong. In Amerika flopte het, daar scoorde de versie van de Yardbirds beter. Maar wij draaien natuurlijk de bekendste versie. Hier zijn Manfred Mann met Haha, Set the Clown. MUZIEK

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: connected with sound, your event partner.
1: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8:10, 13:10 en 17:10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in de stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

Van 9 oktober tot en met 1 november kan je in Theater Elkerlik naar de nieuwe komedie Het Zinkgat met Marleen Merks, Frans van der A en Peter van de Velde gaan kijken. Robert en Chantal zijn al jaren gelukkig getrouwd, al zorgt een grote put voor hun voordeur voor de nodige ergernis. Maar dan duikt plots Leon op, dat is de ex-man en grote liefde van Chantal. Hij zet hun rustige leventje helemaal op zijn kop. Uitvluchten, intriges, misverstanden en leugens stapelen zich op, terwijl ook het Zinkgat altijd maar groter wordt. Het Zinkgat, van 9 oktober tot 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Op zaterdag 3 oktober stelt Niels de Stadsbader zijn lang verwachte 5e album voor in de Stadsschouwburg in Antwerpen. 5 jaar moesten zijn fans wachten op nieuwe muziek en deze plaat wordt naar eigen zeggen persoonlijker dan ooit. Tijdens het concert vertelt Niels ook de verhalen achter de nieuwe nummers. Uiteraard ontbreken zijn bekende hits niet, zoals Verover mij, De wereld draait voor jou en Speeltijd. Naast zanger kennen we Niels tegenwoordig ook als spoedarts Cody uit Thuis en als presentator van Ik vraag het aan. De albumvoorstelling van Niels de Stadsbader op zaterdag 3 oktober in de Stadsschouwburg.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen en welkom bij Express. We zijn weer helemaal klaar voor een dag met vrolijke deuntjes. En we houden je ook graag op de hoogte van alles wat er in Antwerpen gebeurd is. En nog te gebeuren staat. Veel muziek dus en Antwerpse informatie. Dat is het concept van Radio

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl. Sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body and Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op irepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
6: Antwerpen smaakt. En dat hoor je bij Michel van der Aura. Elke vrijdag rond 8 uur 10, 13 uur 10 en 17 uur 10 serveert hij in Lekker Antwerpen de lekkerste gesprekken over eten en drinken in stad. Van culinaire toppers tot verborgen tafeltjes. Van een frisse pint tot een verfijnd gerecht. Alles komt aan bod in Lekker Antwerpen. Iedere vrijdag op Express.

nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Mama, wat eten aapjes?
2: Ah, die eten bananen, hè.
1: En wat eten paarden?
2: Die grazen in de weien, schatje.
1: En mijn konijntjes?
2: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Lang leven de jaren 80, ook op het Antwerps terras van Express, dat deze keer eens mocht openen met Paul Young. Hele goede morgen. Ja, het is weer zover, hè. Zaterdagochtend 10 uur, we zijn weer klaar voor het Antwerps terras. En deze keer krijgen we heel wat volk over de vloer. Jan van Loveren bijvoorbeeld, die komt vertellen over een zwaar klote feestje. Dat is niet iets dat hij heeft meegemaakt, maar wel een theaterstuk dat je eind deze maand kan zien in het Fakkeltheater. Dialectgids Patrick van Uitsel, die is er ook weer bij en die buigt zich deze keer over de vraag: is Tomorrowland Antwerps? De Pushenellen, die hebben hier in Antwerpen al een heel lang verleden. En wie interesse heeft in die Pushenellen kan deelnemen aan een echte Pushenellen wandeling. Glenn Pellis, die komt er alles over vertellen. En natuurlijk is Michel van der Ouwerade er ook weer bij met Lekker Antwerpen, El Gato Gordo, een authentiek restaurant met Mexicaanse brunch en zo meer. Dat staat in zijn vizier deze keer, daar gaat hij op bezoek. We hebben ook nog een aantal bekende jarigen en een paar nieuwe singles. Dat alles en nog veel meer op het Antwerps terras.
1: Welkom op het Antwerps terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dolander. Radio Express.

We nemen hier op het Antwerps terras heel graag een duik in de 60s. En dat deden we deze keer met de geweldige Smokey Robinson en de Miracles. Er zijn weer een aantal jarigen die we gaan laten horen. Sommige gaan we ook niet laten horen, zoals Serena Williams. Die wordt er vandaag 45. Jan de Tavernier die viert haar 38ste verjaardag. Maar de eerste, ja, die is al mooi op leeftijd ondertussen. Vandaag, 26 september 2026, vieren wij de 81ste verjaardag van Mr. Brian Ferry.

eerste die straks aan het woord komt hier op het Antwerps terras is acteur en zanger van de Groenblijvers, ook natuurlijk Jan van Loveren. Die speelt een zwaar klotenfeestje in het Fakkeltheater en die komt daar straks alles over vertellen. Maar zoals je weet overlopen wij de jarigen. We hebben niet alleen Brian Ferry die vandaag zijn 81ste verjaardag viert. Ja, er zijn ook mensen die het jammer genoeg niet meer kunnen vieren, zoals Lynn Anderson, de zangeres van Rose Garden, die zou vandaag 79 geworden zijn.

0: zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat.
1: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
3: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
2: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
3: Light Experience Center. Druk op pauze.
2: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
3: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty. Party en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
1: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

Gezellige disco van de Tramps, Hold Back the Night. Kleimans en Van Geel die hebben een paar maanden geleden een nieuw album uitgebracht, Groeten uit Bordeaux. De single Schreeuw die heb je regelmatig kunnen horen hier op Express. Maar gisteren hebben ze er een nieuwe uitgebracht en die heet Boven.

0: Echte grote hits scoren ze nooit, hè, Kleijmans en Van Geel, maar ze maken altijd wel heel fijne radiosingles, zoals deze nieuwe en die heet Boven. Zometeen Jan van Loveren, maar eerst The King, Elvis Presley, If I Can Dream.
1: Dit is Express, goedemorgen!

0: Antwerpen leeft.
1: Als je nog naar een zwaar klotenfeestje wil in de fakkelzwarte zaal, dan moet je je reppen. Dit weekend is de laatste voorstelling, of de laatste voorstellingen, met regisseur en acteur Jan van Loveren. Jan, waarover gaat een zwaar klotenfeestje?
2: Wel, een zwaar klotenfeest is ooit geschreven of samengesteld door Arne Cyrus. En die heeft dat samengesteld van drie verschillende stukken die hij hem ooit had geschreven voor ook een liefhebberstheater. En ik ben al een aantal jaren bezig om zo de liefhebbers van het theater te regisseren. En die kwamen dan bij mij en die zeggen van, ah, we hebben dit stuk, we hebben dat stuk, we hebben dat stuk. En we hebben ook iets van Arne Cyrus, kun jij daar iets van maken? En een uitdaging ga ik niet uit de weg. Dus ik denk, weet je wat, ik ga dat proberen te doen. Ik heb dat bijgeschreven, ik heb daarover nagedacht. En over wat gaat dat eigenlijk? Dat gaat over... Vroeger in Antwerpen, en nu nog in Antwerpen, zijn er een aantal cafés, zoals Café Beveren of zoiets, dat je er naartoe gaat. En ik zit daar graag naar de mensen te zien die daar komen. En die daar dan een pint drinken en die daar dan soms hun gal spuwen over de politiek, over het leven, over de liefde, over samen zijn. Soms is er iets een ambras om de toog en soms... En ik vind het altijd boeiend om naar zo'n mensen te zien. Dus ik kwam op het idee van... Wat als je zo'n café hebt en de bazin, die sluit het café en die zegt tegen de mensen die er elke week wel zitten van het is hier gedaan, ik stop voor een reden en daar moeten de mensen dan maar voor komen zien. Wat gaan die mensen dan allemaal nog zo op tenden zeggen en tegen elkaar? En wat zijn de verborgen geheimen die nog nooit gezegd zijn geweest? En het is eigenlijk een soort voyeurisme, kijken naar een maatschappij waar we momenteel... of altijd al ingeleefd hebben. En van op een afstand, wat ik eigenlijk deed, van aan een tafeltje te gaan zitten, een pintje te drinken en te kijken naar die mensen. En dat heb ik nu proberen te doen in een theaterstuk, dat de mensen in de zaal kijken naar een café dat gaat sluiten en wat zeggen die mensen nog allemaal op het einde.
1: Je hebt het eigenlijk een beetje verantwoord, hè, want Arne Cyrus is een Gentenaar. Hè?
2: Ja, dat is een Gentenaar, ja. Maar in het theaterstuk heb ik nu geprobeerd... Van toch, weten we, in Antwerpen hebben we ook allemaal verschillende dialecten. Het is niet, we spreken niet allemaal Antwerps in Antwerpen. Hè. We spreken verschillende dialecten. En vooral in zo'n café hoorde soms niet eens een Gentenaar of een van Kempen. Of een, wat komt er aan? Ja, ik zei nog ingekomen voor dingen, hè, jongen, voor de leefde. Hè. Dus je hoort verschillende dialecten. En dat vind ik ook zo leuk dat je daar dan mee kunt spelen met die acteurs die nu meedoen.
1: We gaan zo meteen nog even voortpraten, maar er is juist een stukje muziek.
2: Okay.

0: Ik zit nog altijd bij Jan van Loveren. We hebben het onder meer over het stukken zwaar klotenfeestje.
1: Ja.
0: Ik heb je zo wat dialecten horen spreken. Is dat in het dialect?
1: Ja, dus de acteurs mogen hun eigen dialect gebruiken of gaan even op zoek naar een dialect. Er is een acteur bij die zijn ouders, hij woonde vroeger in Brusselse, kan dat dialect niet zo goed zelf nou doen, maar hij begon dat te doen zo wanneer. Ik denk, ja, doe dat maar, doe dat Brussels dialect, dat vind ik wel een leuk dialect. Dus er zijn er van de Kempen, ik spreek Antwerps, een mengelmoes wat je eigenlijk in een café wel zou terugvinden en wat ik altijd een heel schone kleur vind. Ik vind dat een beetje jammer dat we sommige dialecten zijn gewoon aan het uitsterven.
0: Er komt weer een productie aan van Waar komen wij?
1: Ja, dat speel ik vanaf oktober in zalen. Ook hier in Mortsel zal ik het spelen. Ik heb het al, denk ik, nu 50 keer gespeeld. Mijn vorige theaterstuk was Loslaten. Ik heb er dan een nieuw geschreven. Eigenlijk, voor alle duidelijkheid, ik ben geen stand-up comedian. Ik ben eigenlijk een verhalenverteller. En ik vertel over mijn jeugd. En ik heb 3 kinderen, waarvan één al een volwassen en dan 2 nog jongen, 19 en 17 jaar. En de vraag die ik dan mij op oudere leeftijd begon te stellen van, was mijn jeugd vroeger niet beter? Was het niet allemaal beter? Zijn we niet te snel aan het gaan in deze wereld? Draait de wereld niet wat te snel? Moeten we niet op de rem gaan staan? Zijn we niet zot ontworpen allemaal zo'n beetje? En ik vergelijk eigenlijk mijn jeugd met de jeugd van nu. En dan constateer ik toch dat iedere generatie zijn problemen heeft. En dat ik misschien mijn problemen van toen, of de dingen die toen gebeurden in mijn jeugd, wel vergeten ben. Of op een andere manier interpreteerden of aanvoelden omdat ik toen jong was. Uiteraard zijn die vertellingen, of die vertelling van waar we komen, met de nodige humor. Er wordt goed gelachen in de zaal. En er is een grote herkenbaarheid, vooral bij het oudere publiek, maar jonge mensen hebben daar natuurlijk uiteraard ook iets aan. Maar daar gaat het over, van waar ik kom, van waar we komen, en het vergelijk me nu met mijn kinderen, waar ik eigenlijk van zeg, van in het begin het theaterstuk, ik ben een beetje angstig in de wereld waar ze nu in opgroeien.
0: Maar we gaan even terug naar het vorige, een zwaar klotenfeestje. Laatste ticket, denk ik, dit weekend. Zwarte zaal van de Fakkel, waar moeten ze terecht?
1: Ze moeten terecht bij Foede Theater. Foede Theater, fonetisch geschreven, foedetheater.be. Daar vinden ze de volledige speellijst en daar kunnen ze de tickets bestellen.

0: zou het alleen al programmeren voor die geweldige intro. Edison Lighthouse en Love Grows Where My Rosemary Goes. Zometeen ABBA en dan nog een Vlaamse musicalster en acteur die er een jaartje mag bijtellen vandaag.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
8: Het beste uit de jaren 80 hoor je.

minste wat je kan zeggen is dat dit tijdloos is. Hè? Dancing Queen van ABBA. Ja, ik had het daarnet al verteld. We hebben nog een acteur, musicalster die vandaag zijn verjaardag viert. Het is Jan Schepers. En Jan Schepers, die wordt er vandaag 56. Je hoort hem samen met Danny Wuits in De Zomer Voorbij.

Wuits en Schepers en die Jan Schepers die viert dus zijn 56e verjaardag. Ze vroegen zich af, is de zomer voorbij? Ja, officieel wel natuurlijk, maar in de praktijk is toch nog een fantastische nazomer. Hè? Straks wordt het nog ongeveer 21 graden. Morgen gaan we naar 24 en volgende week wordt het nog een pak warmer.

Michael Jackson bij Express. Don't stop till you get enough. We hadden daar straks al Lynn Anderson, geboren op 26 september 1947, overleden in 2015. En er is nog een zangeres die jammer genoeg haar verjaardag niet meer kan vieren. Ze werd vandaag 78 jaar geleden geboren en is overleden in 2022. Het is Olivia Newton-John en van haar deze keer geen nummer uit Grease, maar wel een heel mooi beetje vergeten nummer. En daar zijn we straf in, hè, bij Express, om die vergeten songs nog eens boven te halen. Olivia Newton-John en Sam

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: En daarmee zitten we in het tweede deel van het Antwerps Terras. Stem je nu pas af? Wel, dan heb je Jan van Loveren gemist. Maar Glenn Pellis die komt er nog aan. Die gaat hebben over de Pushenelle-wandeling. En Patrick van Uitsel die vraagt zich af, is Tomorrowland eigenlijk Antwerps? En Michel die trekt voor Lekker Antwerpen nog naar El Gato Gordo. Dat alles en nog veel meer in het tweede uur Antwerps Terras.
1: Welkom op het Antwerps Terras van Radio Express. Iedere zaterdag van 10 tot 12 met Mark Dollander.

0: Weer zo'n lekkere, energieke song uit de 60s. Paul Revere en The Raiders en Let Me. En nu een heel rustig liedje. Een mooi luisterliedje. Het is de moeite om even te gaan zitten in de zetel. Pak er een kopje koffie bij of een tasje thee. En geniet even mee van Cowboy. Cowboy is eigenlijk Mathieu Engels. Duo Mathieu en Guillaume, die ken je misschien nog wel, die twee Antwerpenaren. Wel, ter gelegenheid van Werelddementiedag heeft Mathieu Engels een zeer mooi liedje gemaakt. En hij heeft het speciaal opgedragen aan Angela. Sluit even je ogen, zet de radio een klein beetje luider en geniet mee. Want het is een heel mooi nummer geworden. Mathieu Engels en Angela.
1: Angela is een vrouw van in de 90. Onlangs voor de laatste keer verhuisd. Haar grijze haren uitgedund, net als haar vriendinnen. C'est comme ça, en avant, we moeten voort. Haar leven hangt in foto's aan de muur. Elke kamer hetzelfde behang. Na 40 jaar begint ze weer te roken. Dat is niet goed, maar dat is niet meer van belang. Ze zegt nu is het wel mooi geweest, van de dood ben ik niet bang. Het is zo goed als dat ik het gat heb. Angela leeft.

vrouw en dan gaat ze weer naar bed. Wat ben ik dankbaar, zegt zij dan in haar peignoir en trekt nog eens van haar sigaret. Als je alles al gezien hebt, waar droom je dan nog van? Een herinnering aan vroeger, het lachen van haar man. Theezakjes verzamelt ze nu om de tijd te doden. En om 18 uur blokken met Ben Krabbe. Elke avond probeert ze weer het woord te raden. En praat ze

theezakjes sorteren, dat gaat ook niet meer. Het wordt moeilijk om te lezen, ze vergeet steeds meer en meer. Als je alles al gezien hebt, gaan dagen op en neer. Maar wees blij voor Angela, want ze leeft.

0: dat is mooi, hè? Angela van Cowboy, oftewel Mathieu Engels. En nu iets helemaal anders, Pushenelle. En dan moeten we bij Glen Pellis zijn, want er is een Pushenelle-wandeling binnenkort en Glen die weet daar alles over. Antwerpen
1: leeft! De Pushenelle in Antwerpen, die hebben al een heel lang verleden, meer dan 100 jaar, waarschijnlijk zelfs veel langer. Er is nu ook een Pushenelle-wandeling. Ik zit bij verhalenverteller / gids Glen Pellis, wat kan je beleven op die wandeling?
2: Juist, ja, het is eigenlijk een klein beetje geschiedenis over de pushen in Antwerpen. Maar dan op een klein beetje op plezante manier toch wel verteld. We beginnen op de Stadswaag, een plots we daar misschien minder mensen kennen. En we stoppen natuurlijk op een aantal plotsen waar dat pushen heeft geweest. Of we dat te maken hebben met pushen. Of pushenellen, of spelers, of wat dan ook. Het duurt ongeveer een drietal uren. We konden ondertussen ook wel iets drinken. Je kunt ook onderweg iets in je mond steken, even te snoepen. En we stoppen op het Neuzenplantje in het Sint-Andrieskwartier, in de Nationale Straat.
1: Je zegt de wandeling duurt 3 uur. Begin Stadswaag, einde aan het standbeeld van de Neus, op het Neuzenplein. Wat doe je daartussen?
2: Ja, daartussen stoppen we op plaatsen dat te maken hebben met pushen. Hè. Dus we stoppen bijvoorbeeld bij Van Kempen. We stoppen ook in Hoogstraat bij het Vakkeltheater, waar dat Klein maar moedig actief is. We stoppen aan een bingel. Er hebben wel meerdere pushes actief geweest en er is er nog altijd één pushen. Maar wat ik heel belangrijk zelf vind, is de pushenelle gezelschappen dat nu in deze tijd nog actief zijn, dat we dat allemaal toch ergens op een plaats aanhalen, al dan niet dat ze daar spelen of dat ze daar met Pushenelle Festival in april van 26 dat ze daar gespeeld hebben. Dus dat vind ik zelf wel belangrijk om ook mensen een beetje reclame te maken voor die gezelschappen, ook omdat ik zelf actief ben in 2 van die gezelschappen, maar ook voor de anderen. Om mensen te laten te weten van, kijk, er is nog pushen actief in Antwerpen, je kunt nog gaan kijken naar een voorstelling als je wilt. Het zij dat niet met een groep, of het zij dat ze individueel kunnen boeken. Ik vind het wel belangrijk dat de mensen dat weten.
1: Ik ben natuurlijk ook wel benieuwd of we de poppen zien dansen, maar dat is voor zo meteen.

0: Ik zit nog altijd bij Glenn Pellis, de verhalenverteller van de Pushenelle wandeling in Antwerpen. Ik vraag me af, zie je ook Pushen dansen? Zie je die spelen?
1: Helaas met de wandeling niet, maar ik heb wel zelf een Pushenelle bij. Die heb ik uit een collectie van Herman Cornelis, een beeld dat we het schoten, heb kunnen bemachtigen. Dat waren een hoop handpoppen. In hout gesneden, heel schoon, met twee Pushenellen. Het was natuurlijk voor die Pushenellen te doen. En een van die twee Pushenellen die pak ik wel mee om mensen er eens door te sleuren, om eens te schempen tegen hun schenen. En een beetje een introductie te doen, ja.
0: Jij bent zelf een van de jongste en ook een van de laatste bijgekomen schaviezen, hè?
1: Ja, er is nu wel natuurlijk dat project geweest met Koen Jacobs voor al die nieuwe schaviezen die nu actief of zijn ondergebracht bij Semini. Maar ik ben inderdaad een van de jongeren, laat ons zeggen, ja, en laatst bijgekomen.
0: Hoe ben je ertoe gekomen om dat te doen?
1: Ja, dat is eigenlijk door een ondertussen overleden goede vriend van mij, een volksmens, Gotje Menes, Paul Linders. En die heeft mij toch wel wat kennis laten maken met de pushen. En die sprak altijd over de neus en over de Lier van Vlunderen en zo. En die heeft zelf ook samen met een paar gasten van Catastrofe een Pushenelle theater gehad, onder de naam van De Schaviezen. En dat was het kleinste Pushenelle theater van Antwerpen. En die trok rond in cafékes. Dat is trouwens ook een stop dat we in de wandeling doen, in de Rijnderstraat. Want die hebben ooit bezig geweest met een vaste pluts. En uiteindelijk hebben ze heel die kelder van dat café toen in de Herkstraat, hebben ze dat helemaal ingericht. En dat dat klaar was, dan zei hij, café was, mijn merci, nou kan ik er mijn val te stokkeren. En ze kosten schuiven met jullie een boel.
0: De schuivende schavies, dat kan een titel van Susken
1: en Susken.
0: Jij bent ook bij Klein maar Moedig, niet zo de poppenspeler, maar wel de muzikant.
1: Inderdaad, eerst als muzikant en nu sinds 2025 ook als schavies, als
0: en
1: speler.
0: Heb je een vaste rol?
1: Nee, ik luister altijd naar onze big boss, de Ben. Als die zegt van doe dit of doe dat, dan luister ik als goede gehoorzame. Plus ik moet ook de Ben bedanken omdat hij mij ook de kans heeft gegeven om eerst als muzikant op de proppen te komen. En dan ook in mij te geloven als speler.
0: Voilà, big Ben.
1: Ja. Maar dat ik ook wel zo'n beetje bijblijf. De Ben zegt altijd, pushen dat kun je niet leren, geet dat of geet dat niet. Dus ja, heb ik dan ook, weet dat niet. Maar vind ik wel een plezante zin eigenlijk. Radio.

0: Het is niet iedereen gegeven om de Beatles fijn te coveren, maar die van Wet Wet Wet hebben het toch maar gedaan. With a little help from my friends was dat. Wat hebben we hier nog allemaal bij Express op het Antwerps terras? Wel, zo meteen een van de grote hits van dit moment. En daarna een Vlaamse zangeres die er vandaag 73 wordt.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè.
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weiën, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.

Fijn country nummer dat in de Verenigde Staten in zowat alle lijsten op nummer 1 staat. En ook bij ons een hit is ondertussen. Ella Langley was dat in Chosen Texas. En nu de jarigen van vandaag. We hebben ze bijna allemaal gehad hoor. Maar er is nog één zangeres die we even aan het woord moeten laten. Dat is de, ja mag ik zeggen, legendarische Misha Mara. Die wordt er 73 vandaag. Hey,

0: Misha Mara, ze werd 18e op het Eurovisie Songfestival in 1979 met dit nummer Hey Nana. Het is wel een versie die een paar jaar geleden is opgenomen. En nu terug naar het stads. Patrick van Uitsel die is er komen bijzitten en die heeft het deze keer over, ja, een beetje speciaal misschien, over Tomorrowland. Antwerpen
1: leeft! Dialectgids Patrick van Uitsel van Melo Duitsstad vertelt een boeiend en pakkend verhaal over Antwerpen. Hij neemt je mee naar een bijzondere plaats of vertelt over een bijzonder Antwerps figuur.
2: Wat ze mij ook wel eens dikwijls vragen, oh, de hooie dag trouwens, hè, je kent me wel, hier zijn we voor een spijkelijks klapje. Wat mensen mij ook wel eens dikwijls vragen is, Patrick, dat Tomorrowland, is dat Antwerps? En dan zeg ik altijd, mannetjes, dat is een heel goede vraag. Hè. Hier denk ik, weet ik wel heel zeker. Dat hij de Antwerpen wel op de kaart gezet. Maar dat moet eerlijk zijn, daar kun je nu even zeggen. Als die organisatie is van Tomorrowland, dan zie ik de schaarst gekleedste en de vreemd gekleedste personen uit de stad lopen, uit alle hoeken van de wereld, want die hebben vlaggen bij. Waar ik ze om moet gaan vragen in het Engels, maar ik niet eens vragen maat, van waar komt de, welke vlag is dat? Dikwijls doen we die een waanzinnig interessant en hartelijk. Maar eigenlijk het feitelijk. Want dan zeggen mensen soms, waar halen ze? Dat is toch niet Antwerps? Pas op, hè, dat is dubbelzinnig. Want je moet weten, de hoofdzetel van Tomorrowland. Mannekes, die is begonnen in de parochie van Misère, hè. Die zaten daar in een strutje, hè. En die zijn daar moeten gaan verhuizen, omdat de klaar meer. Hey, die is er daarna, werken ze aan de Montevideo-dingen, straat, ik me aan, niet vergis. Hey, die zit nog altijd in een hoofdzetel. En boom, is toch nog altijd provincie Antwerpen. En zijn dat eerlijk? Allee, of dat je nou pro of contra zijn, ik ben pro. Al heb ik nog nooit zelf geen idee van Tomorrowland meegemaakt. Maar als ik zing wat volk dat naar de stad lokt. Wat dat doet voor ons hotels. Hoe dat dan mijn stad opkleurt. Als ik dan die belden zing. Dat zijn shows. De beste DJ's. Als je ziet dat wat dat is uitgegroeid. En wat dan nog altijd het schoonste is. Oké, dat is niet meer onze muziek van vreugde. Hè? Dat weet ik ook. Maar muziek verbindt mensen. En dan krijg je er soms zo'n negatieve kritiek van. Hè? Jammer, het zit er vol flikken. Ze doen niet eens als drugs in beslag nemen. Natuurlijk zit er vol flikken. En die zijn over de hoek. Hè? En laat helemaal drugs in beslag nemen. Dat is toch niet aardig? Ik ben er zeker van uit. Van de middag 20 flikken incognito naar de meer gaan. Hè? Die pakken ook al nog wat drugs in beslag. Ze moeten niet vanuit de Tomorrowland gaan. Zo, dat is niet helemaal zo. Hè? Maar ik wil maar zeggen, dat zit ons toch op de kaart. En dat doet voor Antwerpen toch heel goed. Toch heel veel. Ik denk dat ons handelers niet gaan klagen. Wat dat ook plezant is, er zijn de schaarste en de raarste figuren aan het lopen. En daar gaan we het zo beet na de muzikale onderbreking over hebben.

En als we het dan toch over raar gevallen gaan hebben, dan gaan we even terug naar de 20e juli. Want dan is het toch wel de dag van Sint Ontkommer. Of Ontkommer, gelijk als we hem in Antwerpen noemen. En ik zeg, ha, maar ik ben verkeerd, hè, want het is een zaai. En het is zelfs een vrouw met een baard. Maar ik heb me al laten vertellen van mensen die er op Tomorrowland waren, dat daar dit jaar ook vrouwen met baarden waren. Dus daarom noem ik het even aan. Maar dan begint het natuurlijk weer. Hè. Als je dat vertelt tegen de ene of de andere, dan krijg je al direct de repliek, jammer. Dat is een Antwerpse heilige, hè? Nee, mannetjes, dat is geen Antwerpse heilige. Als je het echt wilt weten, en ik ben geen gelovige, die komt van de kanten van Portugal, dat was een poepemeekje, die moest trouwen met iemand dat ze niet wou. Die heeft op haar knieën gezeten, die heeft gebeden tot onze lieve neer, en die heeft tegen onze lieve neer gezegd, zorg er eens voor dat degene waar ik wil met trouwen, dat die hem niet wilt. En je weet, God heeft een plan, hè? Die is slimmer dan wij en heel Antwerpen samen, en waar had hij gezegd, voilà, er zal een baard op een kind groeien. En ze had een baard, hè. Een fameuziger baard. En ik weet niet of je hem in de kerk al eens zei dingen. Of haar schilderij, want dat is een vrouw met een serieuze baard. En zij pas nog in de Sint-Andreeskerk gingen bij de Rudy Manhorts. Ik bedoel, dat is natuurlijk fantastisch. Een heilige met een baard. Dus ik zou zeggen, als je morgen vreugd wakker wordt. En je doet de woegen open. En je denkt, God verdouwen. Stop precies wat daar op de van ons herkien. Pas op, want je ligt misschien met een heilige in bed. Ik zou zeggen, dat is heel tof. En tot de volgende keer. Hè. Bye bye.

0: het was een beetje Mexicaanse week hier bij Express. Sam Comans die had voor zijn Golden 60s rubriek Mexico van de zangeres zonder naam. En Michel van der Auwera die heeft het ook over Mexico. Want hij trekt naar een authentiek restaurant waar je terecht kan voor Mexicaanse brunch, lunch en diner en zo meer in de Lange Koepoortstraat. El Gato Gordo, dat is voor zometeen.
1: Stijgende energieprijzen en krijg je te weinig voor je geïnjecteerde stroom? Denk dan aan een thuisbatterij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Connected with Sound, your event partner. Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.

0: Ja, het is toch nog een beetje nazomer, hè? Nu ja, een beetje. Het is nog een volle bak nazomer eigenlijk. Dus af en toe een zomerhit is op zijn plaats. Ritmo de la noche. Tijd nu om lekker te gaan eten met Michel van der Aura en lekker Antwerpen.
1: Antwerpen leeft!
2: Geen menu, maar wel een babbel à la carte. Michel van der Aura praat met een gast uit de Antwerpse culinaire wereld in Lekker Antwerpen.
3: Vandaag gaan we de Mexicaanse tour op. Ik zit bij El Gato Gordo, de dikke kat die hier niet rondloopt. David Michiel, zaakvoerder. Jouw naam klinkt nogthans niet zo Mexicaans, hè?
4: Nee, inderdaad. Ik ben gewoon Antwerps. Ik woon op Sint-Andrees.
3: En hoe ben je er dan toe gekomen?
4: Wel, ik ben met mijn partner heel veel naar Mexico gereisd. Wel 10 keer over verschillende jaren. En zo de microben te pakken gekregen van het land en de cultuur. En natuurlijk ook het eten. Wij zijn dat langzaamaan beginnen koken voor onszelf, perfectioneren. Jarenlang, tot op een dag, onze vrienden zeiden, je moet daar iets mee doen. Zo zijn we dan een restaurant begonnen.
3: Net als corona gestart is, hè?
4: Ja, inderdaad. In maart 2020. Dus we waren eigenlijk al een paar maanden later terug dicht. Maar dat was goed om rustig te beginnen, hè. Dus voor ons was dat dan wel een manier om rustig te kunnen starten. Nog wat bij te leren. Het was natuurlijk een moeilijke periode, maar we zijn er doorgeraakt.
3: Daarstraks zei je van, ja, we zijn dat eigenlijk begonnen omdat er zo geen zaak in Antwerpen was, hè?
4: Dat klopt. Telkens als we terugkwamen van Mexico, verlangden we naar dat eten. En we konden dat ergens vinden. Ja, dus echt authentiek Mexicaans. Waarvan een heel belangrijk aspect de verse tortillas zijn. Hè? Dus van maïsmeel gemaakte pannenkoekjes eigenlijk. Hè? En we hebben dat dan in Mexico leren maken. En hebben dan een grote tortilla-machine gekocht. Manueel weliswaar, een soort pasta-maker als het ware. En daarmee maken we tot op heden ons vers deeg gaat daarin en maken wij verse tortillas. En wij zijn de enigen die dat doen.
3: Heel uniek dus. Je kan hier van alles eten. Ik denk dan aan tacos, ik denk aan tortillas. Ik zal nog wel dingen missen.
4: Wel ja, de tortilla is de basis van heel veel gerechten in de Mexicaanse keuken. Maar wij hebben dus inderdaad altijd tacos, hè, dus gevuld met verschillende soorten vlees of groenten. En verse nachos, hè, want we hebben ook, als je verse tortillas hebt, kan je ook verse nachos maken. Ook speciale dingen zoals enchiladas, chilaquiles, kip met mole, allemaal van die. Maar die zijn dan op zondag. Op zondag is er een extra special.
3: Daar gaan we zo meteen even voort over praten, maar eerst gaan we luisteren naar wat muziek.

0: Ik zit nog altijd bij David Michiels in Elgato Gordo. Je had het over die speciale gerechten. Enchiladas, wat zijn dat eigenlijk?
1: Enchiladas is een opgerolde tortilla, gevuld met bijvoorbeeld kip. Hè. Het kan met van alles zijn, maar bijvoorbeeld met kip. Die rolletjes liggen dan op een rijtje en daar wordt dan saus over gedaan. Hè. En dan zijn het enchiladas.
0: Op zondag is het allemaal een beetje speciaal, zei je?
1: Op zondag hebben we onze standaardgerecht, maar ook één speciaal gerecht. Hè, omdat alles vers gemaakt is, hebben we een kleine kaart. Ja. En je kan ons op Instagram en Facebook volgen om te zien wat dat deze zondag het speciale gerecht zal zijn.
0: Ik heb zelfs op Facebook gezien dat er mensen een trouwfeest hier hebben gedaan.
1: Dat klopt. We hebben al wel een paar trouwfeesten gedaan. We zitten ook vlakbij de Grote Markt. Dus vaak na de wettelijke trouw zakt de familie naar hier om in de namiddag een feestje te geven.
0: Over de dranken moeten we het ook nog wel eens hebben. Uiteraard denk ik dan aan mezcal.
1: Een van mijn favorieten. Mezcal, de vader van tequila. De drank die er was voor tequila. Heel gerookt, aards, maar ook heel gevarieerd. Hè. Dus kan van wel 30 verschillende soorten agave gemaakt worden. Dus dat is een heel gevarieerde drank. Dus zeker de moeite om eens te proberen.
0: Wat mij hier ook opvalt zijn die kleine popjes aan de muur. Ik zie skeletten.
1: We zijn heel vaak naar Oaxaca gegaan, een stad in het zuiden van Mexico. Een van de meest prachtige en culturele steden van Mexico, wat mij betreft. Ook culinair ongelooflijk. Maar ook vrij bekend voor zijn aandacht voor de verering van de doden. Hè. En daar worden dus de doden als kleine of grotere skeletten afgebeeld die hun activiteiten voortzetten in het dagelijks leven.
0: Er is hier heel wat te beleven. Wie het wil komen beleven, die kan terecht op een website, neem ik aan.
1: We zijn daar niet zo goed in. Het staat eigenlijk vooral op Google. Hè. Maar belangrijk is dat we wel enkel vrijdag, zaterdag, zondag open zijn. Dus we zijn een weekendrestaurant.
0: Wat we nog niet gezegd hebben, het is vlakbij de Grote Markt. Dat wel, maar waar precies?
1: Het is in de Lange Koepoortstraat 51, waar vroeger de Fat Cat, de beroemde platenwinkel, was gevestigd. En Fat Cat in het Spaans is El Gato Gordo. Ja.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

originele versie is van de hand van Timmy Thomas en dateert uit 1972. En 10 jaar later zou ook de Antwerps Jamaicaanse zanger Mike Anthony er een hit mee scoren met deze Why Can't We Live Together? Zo werd het even over 12. 26 september zijn we vandaag. Welkom bij de Radio van Stad. Dit is jouw vertrouwde zaterdagmiddagblok tot 2 uur. Welkom!

mooie en zwoele Breaking Away. De Britse zangeres Jackie Graham werd een tiental dagen geleden 70. En dit zijn James en Bobby Purify.

0: Ik had het pas onder net nieuwe genieten van een geweldige nazomer. De nieuwe single van James Blunt. Tastes Like Summer, zo heet hij. En daarvoor hoorde je James and Bobby Purify. Billy Joel, die komt er zo aan.
1: Ben jij klaar voor het spannendste?

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

Billy Joel, of hij ooit nog zal kunnen optreden, blijft de vraag natuurlijk. We Didn't Start the Fire. Een andere grote naam uit de popwereld is die van David Bowie natuurlijk. Hij kende precies 51 jaar geleden zijn doorbraak. Op 22 september 1975 stond hij op 1 in de Amerikaanse hitparade met deze Fame.

Een terugblik op 1977, nummer van de Bee Gees, de hitparade ingezongen door Yvonne Elliman. En daarvoor dus de doorbraaksingle van David Bowie. Meteen ook een nummer 1 notering in september 1975 voor Fame. Een nummer dat hij overigens samenschreef met John Lennon. Zaterdagmiddag bij de Radio van Stad. Dit is Alvaro Soler.

oorspronkelijk opgenomen door de Britse popband Badfinger, maar pas 2 jaar later een grote hit dankzij Harry Nilsson. Je hoorde Without You en toen moest de versie van Mariah Carey nog komen natuurlijk. Blij dat wij deel uitmaken van uw lunch op deze zaterdagmiddag. Smakelijk eten dus. Dit is Robert Palmer en Every Kind of People.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepairShop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

De Kreuners verliefd op Chris Lomme, maar ook op Jennifer Lopez. Zij stal immers eerder deze week de show op de catwalk tijdens het Vogue World Event in Milaan. De 57-jarige zangeres en actrice liep er immers mee in een zwarte kanten cocktailjurk van het modehuis Dolce & Gabbana. J-Lo hoor je met Let's Get Loud. Wij nemen plaats nu in de driver's seat van Sniff & the Tears.

nog altijd een van de mooiste popsongs ooit gemaakt, vind ik. Deze Driver's Seat dateert al uit 1978. Maar dat was helaas maar een eenmalige hit voor Sniff and the Tears. We blazen even uit met I'll Never Love This Way Again. Hier is Dionne Warwick.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Don't You Want Me is nog altijd de grootste hit van Human League. Het werd zo even over enen. Dit is deel 2 van het zaterdagmiddagblok bij Express in week 39. De week waarin werd bekendgemaakt dat er voor het eerst een Belgische popgroep zal optreden in het Koning Boudewijn Stadion. Het gebeuren gaat door volgend jaar op 4 augustus en de eer is weggelegd voor, hoe kan het ook anders, de jongens van Clouseau, onze nationale trots. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf woensdag. Dit zijn Simply Red.

Only Love van Simply Red en deze heerlijke 60s classic was van Diana Ross en de Supremes. You Keep Me Hanging On. Michael McDonald laat nog eens een keer van zich horen. Hij zingt samen met Keith Urban op deze We Go Back.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Ekro. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Ekro. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.

Safe Tonight, Eagle Eye Cherry en dit waren Tambourine met High Under the Moon. De zangeres Sade is zonder twijfel een van de grootste stijliconen van haar tijd. Ze slaagt erin om mysterie, glamour en sensualiteit te combineren met een lichthees stemgeluid en een gestileerde, luxueuze sound die even modern als tijdloos blijkt. Overmorgen op 28 september is het precies 34 jaar geleden toen deze single verscheen. No Ordinary Love, Sade.

Ze leeft al jaren een teruggetrokken leven ver buiten de schijnwerpers en dat is haar persoonlijke keuze, maar wij als muziekliefhebbers kunnen dat alleen maar betreuren natuurlijk. Prachtige dame met een al even mooie stem, Sade, overmorgen op 28 september zal het 34 jaar geleden zijn toen No Ordinary Love verscheen.

legendarische I Can't Help Myself werd voor het eerst een hit in 1965 dankzij de Four Tops en later zouden er nog heel wat versies volgen. Vandaag was die van Bonnie Pointer nog een keer aan de beurt. Express is dit, de radio van Stad. Blij dat u voor ons kiest op FM 105.4 DAB+. Je kan ons ook beluisteren via onze website radioexpress.be.

0: Leuk om nog een keer terug te horen. De Chaplin Band was een Nederlandse soulband die bij ons hits kende met Let's Have a Party. En ook met deze Il Velerio, een nummer geleend uit Italië, geschreven door Lucio Battisti. Hit in 1982, Il Velerio van de Chaplin Band.
1: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Druk in je hoofd. Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze open deurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
4: Mama, wat eten aapjes?
5: Ah, die eten bananen, hè.
4: En wat eten paarden?
5: Die grazen in de weiën, schatje.
4: En mijn konijntjes?
5: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
1: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
6: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Love and Bride van King. Een Golden Earring nam begin dit jaar afscheid van zijn publiek met een emotioneel en uitverkocht concert in Ahoy in Rotterdam. Je hoorde ze nog een keertje met Buddy Joe.

Rita Meijer, They Don't Play Our Love Song Anymore. We kijken al even vooruit naar zondag 1 november, want dan zal er hier bij Express met de gratie van Ronald Meivis een nieuwe aflevering zijn van De Koffietafel. De Koffietafel is een jaarlijks terugkerend radioprogramma waarin we de artiesten die in de voorbije 12 maanden van ons heen gingen herdenken. En dit jaar zit daar helaas deze man bij, Chris Rea. Hij stierf net voor kerstmis. Hier is hij nog een keer met I Can Hear Your Heartbeat.

overleed net voor kerstmis op 22 december 2025, nadat hij al jaren sukkelde met zijn gezondheid. Chris Rea is niet meer. Je hoort hem dus terug in de koffietafel op 1 november hier bij Express. Een programma waarin we al de overleden artiesten van het voorbije jaar herdenken. Zondag 1 november tussen 12 en 2. Het is meteen tijd geworden om afscheid te nemen. Zometeen is er hier de Express Jukebox. Vanavond tussen 6 en 8, 2 uur lang 80's muziek. En morgen zitten Glenn Perris en Ronald Meivis hier. Maak er nog een fijn weekend van. Heel graag tot zaterdag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopen van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be. Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Pare Ideia.
1: Pare Ideia.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Heroes van David Bowie uit 1977 is een van zijn krachtigste werken. Het nummer bouwt en bouwt op met de pulserende synth-drone en schreeuwende gitaarfeat op de achtergrond van Bowie's emotionele, gepassioneerde zang die de luisteraar naar het einde meesleept in een, zeg maar, sonische tsunami. Geïnspireerd door de aanblik van Bowie's producer-engineer Tony Visconti, die zijn geliefde omhelst bij de Berlijnse muur, vertelt het nummer het verhaal van twee geliefden, één uit Oost- en één uit West-Berlijn. Na Bowie's dood in januari 2016 bedankte de Duitse regering Bowie voor het helpen neerhalen van de muur en voegde er ook aan toe: je behoort nu tot de helden. In 2021 beoordeelde Rolling Stone Heroes op nummer 23 in de lijst van de 500 beste nummers aller tijden.

0: goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes!
1: Dit is Radio Express.

0: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Selina Pearl, sensuele erotic acts, het Ultiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com.
1: Liefde.

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Een sterke band uit de jaren 60 waren zeker de Amerikaanse The Doors, met hun eigen stijl van rockmuziek, met psychedelische melodieën en poëtische teksten. Zanger van de band en frontman Jim Morrison's leven ging niet altijd over rozen. Hij stierf op 27-jarige leeftijd, net zoals Janis Joplin, Brian Jones, Jimi Hendrix en veel later nog Kurt Cobain. Zo werd hij op 3 juli 1971 gevonden in een badkuip in zijn appartement in Parijs. Hij stierf waarschijnlijk aan een overdosis drugs, maar officieel schreef de dokter dat hij overleed aan een hartaanval. Hij werd begraven op de Parijse begraafplaats Père Lachaise. Zijn eenvoudige graf is het meest bezochte van dit bekende kerkhof. Het is makkelijk te vinden, want er staan de hele dag door mensen aan de reling die het graf afschermt. Vandaag hebben we het over People Are Strange, een liedje dat prijkt op het album Strange Days. Jim Morrison leed aan een depressie en bezocht op zo'n avond doorsgitarist Robbie Krieger. Samen wandelden ze naar Laurel Canyon in de Hollywood Hills van Los Angeles en aanschouwden daar de zonsondergang. Op dat moment kreeg Jim een heel raar gevoel en besefte hij dat hij depressief was. Hij dacht, als je je raar voelt, dan zijn de mensen rondom je ook allemaal raar. If you're strange, people are strange. Met die gedachte schreef hij een tekst voor een nummer waarbij de muziek werd gecomponeerd door Robbie Krieger. De Doors zullen het een aantal keren live brengen, onder andere in de populaire tv-show van Ed Sullivan. In 1994 zou het nummer nog eens opduiken in de film Forrest Gump. Een song over vervreemding en een buitenstaander zijn, zoals de hippies en de druggebruikers bijvoorbeeld. We luisteren naar People Are Strange. Dit zijn The Doors.

0: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED screens op

0: 50. Wisound. Jouw feest begint bij ons.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Toen regisseur Randall Kleisse begon aan de filmversie van de musical Grease, die zich afspeelt in de 50s, koos hij resoluut voor de hoofdrollen Olivia Newton-John en John Travolta. Aan de Australische songschrijver John Farrar vroeg hij om enkele liedjes te schrijven om de muzikale Grease-score van de bedenkers Warren Casey en Jim Jacobs aan te vullen. Farrar leverde twee liedjes af, You're the One That I Want en Hopelessly Devoted to You. Kleisse van zijn kant had bedenkingen bij dat eerste liedje. Hij vond het niet passen bij de sfeer van de gehele musical, het kader van de jaren 50 en de muziek die Casey en Jacobs bij het oorspronkelijke verhaal hadden geschreven. Uiteindelijk gaf hij op aandringen van John Farrar en zowel Olivia Newton-John als John Travolta dan toch toe. Meer zelfs, dat nummer werd op single uitgebracht. En niemand zal het zich beklaagd hebben, want het werd een mega monsterhit. You're the One That I Want ging wereldwijd zo'n 15 miljoen keer over de toonbank. In Australië stond het zelfs 15 weken lang onafgebroken op nummer 1 en deed het daarmee een week beter dan de hit Fernando van ABBA.

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water opgaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hoi, beste luisteraars van Radio Express. Het is hier Gary Hegger. En ook vandaag heb ik weer voor jullie een hele speciale Nederlandstalige klassieker.

Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Celina Pearl, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie? Kom op vrijdag sliploos in rok of jurk en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beautybeurs, 19 en 11 oktober in Antwerp Expo. Bestel je tickets nu op eroexpo.com. Liefde.

jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: We schrijven 1996. De toen nog onbekende band Hanson neemt de originele demo op van M'Bop, een song die het zou schoppen tot het pop-anthem van de late 90s. Haters zullen de tekst afdoen als kinderachtig, maar het catchy refrein herbergt een onmiskenbaar gevoel van gelukzaligheid en euforie die elke goede hit in zich draagt. Het succesverhaal van de single werd eigenlijk geschreven door producersduo The Dust Brothers, dat de originele ballad herwerkte tot een hupse song met een aanstekelijke vaart. Met zijn optimisme en neuriebare refrein is het lied dan ook het prototype van de hit die elke radiozender grijs wil draaien. Welke betekenis schuilgaat achter het woord M'Bop, vroeg de wereld zich al een hele tijd af. De titel staat volgens Zack van de Jongens voor het verstrijken van de tijd en het belang om scherp te stellen op wat echt telt in het leven. Alsook is het nummer een aansporing om je dromen na te jagen, want het leven is zo voorbij. Eén moment, een M'Bop van afleiding, en voor je het weet slijt je je oude dag met spijt over gemiste kansen of verwaarloosde streefdoelen. De monsterhit die op het album Middle of Nowhere prijkte, bereikte de nummer 1 stijk in maar liefst 27 landen en verwierf ook nog eens 3 Grammy-nominaties. Met 16 miljoen verkochte exemplaren was het succes van de single overdonderend en kreeg het popgenre, na de hoogdagen van de alternatieve muziek, waarvan grunge de exponent was, plots een nieuw elan. Al snel werd duidelijk dat Hanson vooral herinnerd zou worden omwille van die ene monsterhit, ondanks het feit dat ze nadien nog 6 albums de wereld instuurden. Hun latere exploten ten spijt konden ze het succes van M'Bop echter nooit meer evenaren.

goed nieuws voor wie van theater en van een avondje lachen houdt, want we hebben tickets voor Tom, Dick en Harry van Theater Zeemanshuis. Tom en zijn vrouw Lynn bereiden zich voor op een belangrijk huisbezoek van het adoptiebureau. Alles moet perfect zijn, tot de twee broers van Tom binnenvallen met behulpzame plannen die volledig ontsporen. Dankzij Dick en Harry belanden er smokkelwaar, illegale, een mogelijk lijk en zelfs figuren uit de onderwereld in het huis. Het resultaat is een razendsnelle klucht waarin één kleine leugen een lawine van absurditeiten veroorzaakt en iedereen op hilarische wijze in zijn eigen val trapt. We hebben 10 duo-tickets klaar liggen voor de voorstelling van Tom, Dick en Harry op donderdag 8 oktober om 20 uur in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater in de Reinderstraat in Antwerpen. Wat moet je doen? Je mailt Tom samen met je naam, adres en telefoonnummer naar info@radioexpress.be. Wij loten de winnaars eruit. Veel succes! Dit is

0: Elektrisch rijden? Dan hoort daar een intelligente laadpaal bij. Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat snel gefixt.
6: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Terug nu naar 1968. Toen bracht de Britse popgroep Honeybus het vrolijke nummer I Can't Let Maggie Go uit, wat meteen hun grootste hit zou worden. Zanger, muziekschrijver en later ook muziekdocent Peter Dello schreef het fragiele liedje geïnspireerd door Eleanor Rigby van de Beatles. Hij zingt over een meisje dat hem met een twinkeling van haar ogen aan het lachen en huilen maakt. Maggie is een beeldmooi meisje dat op de straat wordt nagekeken en er klinkt ontzag in Dello's stem omdat hij het niet kan geloven dat ze bij hem is. Na dit idyllische tafereel komt het refrein dat door de groep wordt gezongen in harmonie. Het is een van de meest opbeurende teksten uit de late jaren 60. She flies like a bird in the sky. Deze zin in het liedje komt voort uit Dello's intense liefde voor haar. Met het vliegen bedoelde hij dat ze boven hem uitsteeg als een vogel in de lucht. Maar geen enkele relatie kan gebaseerd zijn op ontzag. Nu weet hij het en zingt I Can't Let Maggie Go. Het nummer werd in de jaren 70 nog eens bovengehaald in een commercial voor brood en kende toen een tweede leven. Let vooral op de mooie klarinetsolo zo meteen. Hier zijn Honeybus met een juweeltje waar zelfs de Beatles trots op zouden geweest zijn. I Can't Let Maggie Go.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op

Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Charlie Rich was niet meer jong toen hij met The Most Beautiful Girl in 1973 de hit van zijn carrière scoorde. Daarvoor had hij wisselend succes gekend. Zo werkte hij samen met onder andere Jerry Lee Lewis en Johnny Cash. Daarna ging het echter op en neer. Charlie Rich was al 10 keer van platenfirma gewisseld toen hij in contact kwam met producer Billy Sherrill, die had getekend voor de successen van Tammy Wynette en George Jones. Sherrill bokste met songschrijvers Norah Wilson en Rory Bork The Most Beautiful Girl in elkaar. Hoewel het nummer homogeen en zelfs intiem klinkt, is het eigenlijk een assemblage van stukken van voornamelijk 2 liedjes van Norah Wilson, Hey Mister en Mama McCluskey. De interpretatie van Charlie Rich maakte er echter een wereldhit van. Het werd ook diverse keren gecoverd. Zo ook door Abbas Annie Friedlingstadt, die er voor haar 2e soloplaat een Zweedse versie van inzong. Maar dit is en blijft de versie van Charlie.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik.
2: Voor particulieren en bedrijven.
0: Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
5: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio van Stad. Radio Express.
2: Dit is Radio Express. Welkom in de jaren 80. Iedere dag tussen 6 en 8.

0: Van de Veire Powersports. Voor jetskis, quads en buggies ben je welkom bij Van de Veire Powersports in Eeklo. Ontdek topmerken zoals Kawasaki Jetski, Polaris en CF Moto. Met passie voor powersports, deskundig advies en een eigen werkplaats voor onderhoud en service. Of je nu het water op gaat of off-road avontuur zoekt, bij Van de Veire Powersports begint de adrenaline pas echt. Kom langs in de Zandvleugen 66 in Eeklo. Open dinsdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur en zaterdag tot 16 uur. Meer info via vdvpowersports.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: WeSound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wisound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wisound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wisound, jouw feest begint bij ons.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij Light Experience.

stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Kom ons ontdekken tijdens onze opendeurdagen op 1, 2 en 3 oktober van 10 tot 20 uur. Meer info op lightexperiencecenter.eu.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe van Dam.
2: Burning Heart van Survivor uit 1986 gaat over de Koude Oorlog. Het is speciaal geschreven voor de film Rocky IV, dat eenzelfde thematiek had. Een doodstrijd tussen een Russische bokser tegenover een Amerikaanse. De plaat werd dan ook opgenomen in de soundtrack van die film. Daarna is de single nog een aantal keren gebruikt om de strijd tussen Oost en West te begeleiden of benadrukken. De bijbehorende videoclip liet beelden uit de film zien, gemengd door een optreden van de band. Zanger Jimmy Jamison bracht het nummer opnieuw uit in 1999 tijdens een live versie. Survivor was destijds al uit elkaar gevallen, vandaar dat het werd uitgebracht onder Jimmy Jamison's Survivor. Later kwam de band toch weer bij elkaar. Bij ons werd het een dikke nummer 1 hit, terwijl het in thuisland de States maar liefst 22 weken genoteerd stond in de Billboard Hot 100.

Dit is Radio Express.

0: stijgende energieprijzen en nog geen zonnepanelen? Tijd om zelf de controle te nemen en Rensol te contacteren. Rensol zorgt voor een vakkundige installatie en de juiste energieoplossing op maat. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon. Met vakmanschap geoogst. Ontdek meer op rensol.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: Meer uit je energie halen? Ontdek hoe tijdens de opendeurdag bij Rensol. Kom langs op zaterdag 3 oktober doorlopend van 9 tot 15 uur. En ontdek alles over zonnepanelen, thuisbatterijen en slim energiebeheer. Met demo's en technische uitleg. Afgestemd op jouw eigen energieverbruik. Voor particulieren en bedrijven. Rensol, dat is de kracht van de zon met vakmanschap geoogst. Alle info vind je op rensol.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in Het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Zing jij ook mee met Liefde? De vrolijke nieuwe single van Marco Kimsen. Liefde vind je op alle streamingplatformen. Boek Marco Kimsen via 0475 50 32 32.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
0: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Waar zat jij zoal in de jaren 80? Misschien danst je wel op deze classic.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: En 3, 2, 1.
4: Here comes the music.
5: Hey, Mark Hallebroek.
6: Showtime.
7: Are you ready?
8: I'm ready.
7: Go!
9: Music.

0: Een flinke portie rock and roll in Showtime.
1: Nog een beetje zeg.
0: Zeg dat wel. De Steve Miller Band was dat en Jet Airliner. Welkom bij een nieuwe aflevering van Showtime. En we beginnen als vanouds met een bizar nieuwsbericht uit Griekenland deze keer. Want op een strand bij de Griekse hoofdstad Athene is een 82-jarige man om het leven gekomen na een heftige ruzie over een lichtstoel. Dat hebben Griekse media laten weten. Het incident vond plaats op een betalend strandje in een luxueuze badplaats op zo'n 20 kilometer van het centrum van de Griekse hoofdstad. De 82-jarige man werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij overleed. Nu, moraal van het verhaal, weg met die strandstoelen. Leg tenminste een handdoek, zoals iedereen. Nooit ruzie. Ah, druk niet. Hey, welkom bij Showtime. Ik heb alvast een Forgotten 45 voor jullie klaarstaan van een band die misschien meteen gaat herkennen en toch dacht van, hè? Ja, dit is S Club 7.

0: Denk je Michael Jackson groove? Vind je ook niet? S Club 7, vergeten groep, maar toch een hit geweest deze Don't Stop Moving. Ik moet je nog altijd vertellen welke onze special guest wordt in Showtime voor dit uur. Wel, het wordt een Nederlander. Een Nederlander die we kennen van hits als Nobody Else, zegt je dat al wat? En vooral van de hit Alles kan een mens gelukkig maken. Inderdaad, straks een babbeltje met René Vroger. Een babbeltje wat ik een paar jaar geleden met hem had, uiteraard. En als je met René Vroger babbelt, dan zegt hij zelf altijd...
1: René Vroger en Mark Huilenbroek. Nou, dat wordt feesten.
0: Als je dat maar weet. Ik heb straks trouwens ook nog een nummer van Wiltura. Maar in het Grieks gezongen door Wiltura zelf. Toch iets om naar uit te kijken, dacht ik zo. En ik heb ook wat te vertellen over deze plaat van Wim de Kranen. Want de mosterd heeft hij gehaald uit een Frans nummer. Maar dat vertel ik straks. Daar.

Linde Kramer zou ooit in een interview gezegd hebben dat hij de inspiratie voor dit nummer Breek uit jezelf gehaald zou hebben uit een nummer van Frans Gall, namelijk dit hier. Des branches van Frans Gall. Het is geen cover voor alle duidelijkheid. Maar ik vermoed dat het vooral gaat om de sound van deze plaat. Des branches stond dus een beetje als voorbeeld voor Breek uit jezelf, een nummer van de talentvolle Wim de Kramer. En dan een beetje dance, een nummer van Vanity Six uit de 90s, gecoverd door Inaya Day in de Nillies. Hier is Nasty Girl.

0: Niet zomaar meisjes, over de Nasty Girls. Dance, dance, dance. Dat was muziek van Inaya Day.
1: Het is showtime.
0: Ja, het is ook showtime voor Niels de Stadsbader. Want dit is zijn nieuwe single, nummer 8, Onderweg.

van Norman was dat, een nummer van Sue Thompson van lang geleden. Ik heb een merkwaardig verhaal. Oh ja, strakjes is René Froger hier onze gast. Maar eerst dat merkwaardig verhaal uit Italië deze keer. Het gaat om de band Isanto California. De band is opgericht in het Zuid-Italiaanse Campania. Opgericht en scoorde in de zomer van 1975 inderdaad zijn grootste hit met Tornero. In de beginperiode trad de groep die aanvankelijk La Nueva Frontiera heette op in clubs en beach resorts aan de kust van Amalfi. Goed, het is dan 1975 en dan scoren ze een gigantische hit. Vooral in Duitsstalige landen, ook Zwitserland en Oostenrijk gaat voor de bijl. Maar in Vlaanderen is deze plaat maar één keer, één dag in de top 30 gestaan, op nummer 30. Erg toch? Voor zo'n hit, Tornero is

0: eigenlijk kan je officieel stellen, geen hit in Vlaanderen, nummer 30 in de top 30, één weekje maar en alweer verdwenen. Zo zie je toch dat sommige platen na een hitparadenotering toch nog in het collectief geheugen terechtkomen van onze luisteraars, zeg maar gewoon. Oké, René Vroger dan. De man heb ik geïnterviewd een jaar of 20, 25 geleden in de tijd toen er heel veel mp3's gedownload werden. Sommige interviews, ik geef het toe, zijn zo een beetje gedateerd in tijd, maar dit wil ik toch nog even meegeven. Ik sprak met René Vroger over die net gedownloade, illegaal gedownloade mp3's.
1: Nou, dat denk ik. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik bedoel, op een gegeven moment, mp3 downloaden. Er zit toch altijd wel wat verschil in en zo. En kwalitatief. Je kunt ook niks nalezen. Je krijgt sec dan een gebrand cd'tje en zo. En plus

0: dat het ook wel weer meevalt hoeveel mensen zo'n brander hebben. Dat uiteindelijk, ik bedoel, het is nog niet zo dat elke tante, elke oma al een cd'tje in de kamer heeft staan. Of een computer in de kamer heeft staan.
1: Plus zeggen sommigen dan vooral de voorstanders van, ja, vroeger werd er wel massaal op een cassette gekopieerd van de radio.
2: Ja.
1: Nu heb je dit, dus wat is in wezen het verschil? Bitter weinig. Ja, een best of cd.
0: Het is natuurlijk de kwaliteit. Kijk, vroeger op een cassette had je natuurlijk toch veel minder kwaliteit. En een cassette gaat natuurlijk ook veel minder lang mee. Mm-hmm. Ja. Dus wat dat betreft. Maar ja, kijk, ik bedoel, het illegaal kopiëren. Ze moeten er toch wel hard tegen optreden. Ja. Want over een paar jaar hebben artiesten totaal geen bestaansrecht meer. Mm-hmm. En dan hoop ik niet dat iedereen gaat zitten huilen dan.
1: Ja.
0: Want dan hebben die mensen die dit illegaal doen, hebben dat zelf gedaan.
1: Ja. Gaat het zover komen, denk je? Ik bedoel, ook al ga je platen verkopen
0: via internet. Kijk, het enige wat ze nooit na kunnen doen, dat is natuurlijk een... virtueel kunnen ze natuurlijk niet. Ik bedoel, een theaterconcert, ja, dat kun je niet downloaden. Ik bedoel, een avond met René Vroeger in het theater, ja, dat is gelukkig niet te downloaden.

0: Straks over een kwartiertje, 20 minuten, heb ik nog een deel 2 bal met René Vroger. En dan ga ik hem uiteraard uitvragen over de grootste hits uit zijn carrière. Want René Vroger, ja, en de Mark.
1: René Vroger en Mark Huilenbroek. Nou, dat wordt feesten.
0: Zeker met dit soort muziek. Moestie is dat die ooit met Tom Jones seksbom gemaakt heeft. Maar nu Moestie en Hot and Juicy. Het is Horny Horny.

Misschien worden sommige dames bij het beluisteren van de stem van René Vroger een beetje horny. Wie zal het zeggen? 90s dance was dat. En van de 90s naar de Nillies is maar een kleine stapje met Gabriela Chilmi.

Zoet plaatje, zeg dat wel, voor Gabriela Chilmi. Fijn stemmetje, deze Sweet About Me. Ja, minder goed nieuws voor Hooverphonic. Daar is Gijke Arnaert er vandoor. De bassist is ook opgestapt. En nu moet dus deze nieuwe single gebracht worden met een andere stem. Dit is de stem van Jasper Erkens. Hooverphonic. En Second Life.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste.

0: Mark Elmond, dat is 50% van het duo Soft Cell, bekend van de hit Tainted Love, en Gene Pitney, ja, dat is een jaren 60 zanger. Samen zongen ze Something Got a Hold of My Heart. Vrienden, ik heb straks René Vroger weer op bezoek. Ik vraag hem naar zijn grootste hits, maar eerst een specialeke. Je hoort het al, de Griekse bouzoukis heet dat dan. Het is Wiltura en Wiltura gaat hier niet in het Vlaams zingen.
1: Na, na, na.
0: Ja, na, na, na, dat klinkt toch redelijk Vlaams. Maar straks gaat hij helemaal over op het Grieks. Dit is Zonneschijn op zijn Grieks. En dan heet dat O Ilios Mou.

0: dik hit geweest is in Griekenland. Ik twijfel er een beetje aan, maar goed. Wiltura in het Grieks. Zonneschijn in het Grieks klonk O Ilio Mou. We zijn nog niet moe. We blijven luisteren naar Showtime, want we hebben René Vroger op bezoek. Je hebt het ongetwijfeld al gehoord. René Vroger heeft last van een immuunziekte. Heeft concerten moeten afgelasten, want het gaat niet meer. Zijn laatste concerten waren, zegt hij zelf, niet zo goed. En als de zanger het zelf zegt, ja, dan moet je even stoppen natuurlijk. Gelukkig heeft hij tijd om voor ons nog even zijn grootste hits te overlopen. En de allergrootste hit van René Vroger, dat was toch Alles kan een mens gelukkig maken?
1: Nou kijk, qua single verkoop is natuurlijk Alles kan een mens gelukkig maken is de grootste hit geweest. Maar het leuke is dat bij wijze van spreken een kerstliedje wat erop staat, wat zo ongelooflijk veel verkocht heeft, ook op andere verzamel CD's en ja, dat is gewoon, als je Nobody Else neemt, dat heeft op zo verschrikkelijk veel CD's gestaan, dat ik inmiddels wel 3,5, 4 miljoen platen verder ben.
2: Ja. Als je dan in de Kuip staat, dan neem ik aan dat je daar toch liever de up-tempo nummers brengt dan de romantische songs,
1: ja,
2: of niet?
1: Nou, dat hoeft niet hoor. Ik bedoel, een mooi liedje blijft een mooi liedje. En of je dat nou in een stadion doet of in een huiskamertje. Ik bedoel, we proberen toch, hoe gek dat ook mogen klinken, we proberen toch een bepaalde intimiteit te verwezenlijken. Ja, ik bedoel, dat is gewoon voor elke situatie anders. Je beleeft het met iets meer mensen om je heen. Maar ik denk dat de muziek gewoon hetzelfde blijft.
2: Ja. En als we naar de highlights mogen vragen uit je carrière, dan is dat waarschijnlijk de Kuip 5 jaar geleden.
1: Absoluut, maar wat ook een highlight is, is de eerste keer dat ik een gouden plaat kreeg. De eerste keer dat ik in Amsterdam in Carré stond. Maar wat ik ook absoluut een highlight vond, was de eerste keer de Elisabethzaal. Dat vond ik ook een super highlight. Maar ik vond de laatste keer in de Elisabethzaal vond ik ook een highlight. Ik bedoel, natuurlijk is de eerste keer wat spannender natuurlijk, omdat je dan overal aan moet wennen en nog zoveel moet leren. Maar aan de andere kant is eigenlijk gewoon op de optreden van 3 weken geleden, dat kan ook een highlight voor me zijn. Ik ervaar dat gewoon elke keer weer als gewoon leuk en ja, gezellig.

René Vroeger, misschien wel zijn grootste hit op verkoopvlak. Tenminste, met de medewerking van het goede doel, dat mogen we niet vergeten. Alles kan een mens gelukkig maken. Mag ik je volgende keer weer gelukkig maken met een nieuwe Showtime. Oh ja, nog herinneringen aan deze meneer hier. Ik mocht hiervoor naar Wallonië, naar het Eurospace Center, voor een gesprekje met Babylon Zoo in de cockpit van zo'n space shuttle. Intussen al even geleden. Enfin, de man heeft maar één hit gescoord en dat was deze Spaceman. Nog een prettige dag en graag tot de volgende Showtime.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen, ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+. Het beste.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.